Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Aandacht. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Aandacht.
0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
3: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Aandacht.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
3: Radio Grootouders.
4: What's new?

0: Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 22 september inmiddels alweer. Welkom bij deze radio-uitzending van deze dinsdagmorgen. Ja, ja, ik heb het net ook gehoord, het nieuws. Het was toch wel iets meer opgeleverd, hè, die spulletjes van Brigitte Bardot. Hè? Ja, men dacht eigenlijk €50.000 dat het op zou leveren. Maar het is inmiddels €900.000 meer geworden. €954.000, hè. Ja, 20 keer zoveel als wat men eerst dacht. Ja, in Parijs zijn 280 persoonlijke bezittingen van Brigitte Bardot onder de hamer gegaan. Er is van alles verkocht. Een zelfportretje van de actrice, een typemachine, meubels, kledingstukken, muziekinstrumenten. Ja, het is onvoorstelbaar. En ook heel veel servies, hè. Ja. Ja, de set van twee hondenhalsbanden met een naamplaatje. En ook het telefoonnummer van Brigitte Bardot werd geschat op een waarde van €30. Ja, een Russische koper die bood er bijna €10.000 voor. Ja, het zelfportret werd verkocht voor bijna €40.000. En een typemachine die ze gebruikte voor haar autobiografie, die ging voor bijna €5.000 weg. Hè? Ja. Ja, er zit een herinnering bij elk voorwerp van Brigitte Bardot. Een gebeurtenis of een belangrijke fase in haar leven, zo zegt de assistent van Brigitte Bardot. Ja, samen vertellen ze het verhaal van zowel de vrouw als de legende. Ja. Ja, de Stichting Over Dierenwelzijn die gaat er zeker van genieten, want heel veel geld gaat daar naartoe. Ja, een deel gaat dus naar de Stichting, een Franse dierenbeschermingsorganisatie. Ook gaat er een deel naar de zoon van Bardot, de 66-jarige Nicolas Jacques Chaillet. Ja, de verkoop is een logische vervolg op de verkoop die ze zelf in 1987 al had georganiseerd met haar meest waardevolle bezittingen om haar stichting op te richten. Zo heeft de directeur gezegd van de Bardot Foundation na afloop van de veiling. Hè? Ja. Ja, het Franse filmicoon, hè? Spulletjes zijn de deur uit. Dus ja, als je ze nog wil hebben, dan lukt dat niet meer, want ze zijn al verkocht. Er zit een briefje op, hè. Is al verkocht, ja. Goh, het is onvoorstelbaar, hè. Zoveel spullen verkocht kunnen worden voor €954.000, hè. Jongens, jongens.
1: Hallo, ik ben Erik van Vliet. En ik presenteer iedere ochtend voor de Wekker Wakker. Vanaf nu op tijd je bed uit.
0: Zo is het. Goedemorgen. Brigitte Bardot, mijn liedje draai dan.

0: blijf of ga.
1: Een 19-jarige Bas, hè? Deze Belgische zanger en sfeermaker uit Westmeerbeek. Dat ligt in België. Ja, hij probeert zo de Nederlandse pop- en feestmuziek, zeg maar, tegemoet te komen. Hij is al bezig om een fikse stempel te drukken op de Vlaamse en Nederlandse muziekscene. Ja, je hoorde Blijf of Ga van Liaro, hè? Ja, Liaro, jongens. Wat een muziek. Heerlijk, ja. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag 22 september. En we zitten natuurlijk in de week van Bob Marley.
2: Doe maar Bob Marley. De hele week opstaan met Bob Marley.
1: De hele week opstaan met Bob Marley.

0: lekker, hè? Al die oude knijters, hè, van we leren jullie nog lekker. Ja, Toto FK hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Deze dinsdagmorgen. Goed, er is weer veel gebeurd. We gaan even kijken naar het nieuws van vandaag. Ja, bij een grootschalige internationale politieactie zijn 490 personen opgepakt. De operatie was onder leiding van de Belgische politie. Nou ja, wereldwijd hebben 34 landen meegedaan. De operatie die heette Atlas Nexus richtte zich op bendes in de drugshandel, de vuurwapenhandel, de mensensmokkel, milieucriminaliteit en vervalsing van documenten. Ja, een groot deel van de arrestaties werden gedaan in Costa Rica. Daar zijn 375 verdachten opgepakt. Op hetzelfde moment vond daar de grote politieactie in de geschiedenis van het land plaats tegen een netwerk dat verantwoordelijk is voor de smokkel van cocaïne naar Europa. Ja, in Latijns-Amerika en de Caribbean is in totaal 156,9 ton drugs in beslag genomen. Ja. En de vrouw werd afgelopen donderdag anoniem gebeld door een nepagent. En zo meldt de politie maandag op de website. Volgens de man was de vrouw eerder op straat achtervolgd, waarna ze werd verzocht de ramen en deuren te sluiten. De nepagent vertelde dat de politie later aan de deur zou komen om spullen op te halen. Ja, en ze is erin getrapt, want kort daarna stond de nepagent voor de deur en vroeg hij naar al het spaargeld van de vrouw. Nou, ze heeft hem in totaal een bedrag van 35.000 euro gegeven aan contant geld. Ja, dat geld had ze gespaard voor haar kinderen. En ja, dat heeft ze dus aan die nepagent meegegeven. En ja, de politie die had de verdachte duidelijk op camera. Ja, de beelden van de man zijn eerst een beetje onherkenbaar gemaakt. Maar ja, ze kregen hem maar niet te pakken. Later hebben ze hem herkenbaar neergezet. En dat leidde uiteindelijk tot een aanhouding in Deventer. Nou ja, de verdachte zit vast voor verder onderzoek en wordt woensdag voor de rechter voorgeleid. Ja, nepagent. Maar ja, 35.000 euro contant geld in huis. Dat is wel heel erg veel, hè? Ja. Goed, vandaag het weer. In het zuiden kan de zon waarschijnlijk even doorbreken. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen dan is er meer zon, maar ook kans op wat regen. De meeste buien zijn voor het noorden weggelegd. Vandaag over het algemeen een goede dag. Ja, afgelopen nacht was het fris. Het werd ongeveer 12 graden. En ja, vooral in deze morgen aan het begin kan het een klein beetje grijs zijn. Hè? Maar dat klaart langzaam op. Hè? Dus komt helemaal goed. Nou, en dan hoort er bij een grijze dag als hij zo begint dit liedje bij. Ray Charles en Ways Blues. Ina, de dagtopper.
1: Tell me, baby. Tell me the truth.

0: begint goed met Erik in de Morgen.
1: Dit is de dagtopper.
2: Hallo?
3: Yo, ik heb even nagedacht.

moet altijd een klein beetje aan Scooby-Doo denken als ik Shaggy moet afkondigen. Ja, ik moet altijd aan Shaggy denken van Scooby-Doo, hè. Ja. Je hoorde ook Carolina van Shaggy voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, er is momenteel een afvalverwerker in Dings. Perlo in Gelderland, daar heeft een afvalberg in de fik gestaan. Ja, de veiligheidsregio die meldt nu dat het vuur onder controle is. De brandweer is na verwachting nog wel wat bezig met wat nablusactiviteiten. De afvalberg die bestaat uit hout- en snoeiafval. Ja, volgens de brandweer was de brand aan het woeden in een gebied van zo'n 20 bij 30 meter. Ja, hoe het vuur uiteindelijk kon ontstaan is onduidelijk. Niet ver van de brand staat een benzinepomp. Daar werd de noodstop ingedrukt. Dat betekent dat er geen brandstof meer werd aangevoerd. Ja, de brandweerlieden die hebben ook het tankstation afgeschermd met een zogenaamd watergordijn. Dat is een sproeier die een barrière van water vormt. Ja, er zijn veel brandweerlieden die geholpen hebben met het blussen van de brand in Gelderland. Onder andere ook brandweerlieden uit Duitsland. Ja, het terrein ligt namelijk dicht bij de Duitse grens. Ja, de veiligheidsregio die meldde ook dat het hout wat in de fik stond en het snoeiafval met een kraan uit elkaar werden getrokken, zodat het beter geblust kon worden. Ja, hoe de situatie nu is in het plaatsje Dingst-Perlo in Gelderland, dat is niet duidelijk. Maar de brandweer is nog wel eventjes druk vandaag om het een en ander na te blussen. Hè, want dat kan nog een tijdje doorsmeulen daar. Hè. Zo dadelijk een liedje van Bob Marley, want we zitten in de Bob Marley-week. Hè. Maar eerst Johnny Logan, heel wat anders.

deed hij mee aan het Songfestival, hè. En won toen ook nog een keertje. Ja, lekker was dat. What's another year, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Goed, het is de tijd voor een Bob Marley plaatje, want ja, we hebben er weer eentje. Vijftig jaar Positive Vibration. Dit is de Bob Marley week. We zijn toe aan plaat 2, want gisteren hebben we er ook eentje gedraaid, hè? Bob Marley noemde de reggae ooit een keer de muziek die je niet alleen hoort, maar ook voelt. In 1976 zong hij daar misschien wel zijn duidelijkste reclameboodschap voor: roots, rock en reggae. Ja, het nummer stond op de Rastaman Vibration en werd bijzonder actueel. In 2026 verscheen Roots Rock Reggae Live at the Hammersmith. Een historische live-opname van Bob Marley en de Wailers uit 1976. De opname die een

Het mag nog steeds, hè. We zitten nog steeds in september. Dus Earth, Wind & Fire met September mag nog steeds. Dit was trouwens de versie uit 1999, hè. De iets latere versie van Fats & Small. Ja. Goed, nog even de laatste berichten. In een appartement in Parijs zijn ruim 75 katten gevonden. De dieren die leefden in slechte omstandigheden. In een woning van ongeveer 50 vierkante meter. De deurwaarder en de politie die hebben ook een dierenorganisatie ingeschakeld. Omdat de huur, uit zijn woning was gezet. In het district waar hij woonde. Het appartement was verwaarloosd. Het stonk ook naar urine. En in de vriezer werden meerdere dode katten gevonden. De meeste katten zijn inmiddels gered, maar een aantal tientallen niet. Omdat er in de opvang geen plek meer is. Dus men zoekt daar in Parijs opvangadressen. En Paulien Cornelissen heeft afgelopen maandag in de eerste aflevering van De Slimste Mens verteld hoe het met haar gaat. De presentator Herman van der Zand die opende de aflevering door te zeggen dat Cornelissen er anders uitzag dan in het vorige seizoen. Nou ja, Cornelissen die vertelde daarna dat ze tussen het vorige en het nieuwe seizoen chemotherapie heeft gehad. Ja, in 2024 maakte ze al bekend dat ze kanker had. Nou ja, door haar ziekte moest ze toen haar theatertournee voor de voorstelling Comma afzeggen. Paulien Cornelissen dus, de eerste aflevering te zien van het nieuwe seizoen van De Slimste Mens. Ja, het is vandaag de dag van de heilige Mauritius. Hij luidt de periode van stormen in. Ja, vertoont Sint Mauritius klaar. Vele stormen, verwacht u maar. Zo staat er op de tegeltjes. En vanaf vandaag zal ook onweer weinig onheil aanrichten. Want na Mauritius brengt de donder zelden schade. Nou, dat zijn toch leuke dingetjes voor de mensen, hè? Zou ik bijna willen zeggen. Het is ook druk op de weg. Als je de A1 hebt, Apeldoorn, Amsterdam, Zethovenbosch, Utrecht. De A4, bij knooppunt Prins Klausplein is het aansluiten geblazen. Horen, Zaanstad, Gorinchem, Rotterdam, de A15 en ook Hoek van Holland.

gevoel dat je denkt dat het allemaal geen zin heeft als jij je liefde schenkt. Al laat ik het niet blijken,

mijn hand wordt vraagt. Maar ik kan geen woorden vinden door de schoonheid die jij draagt. Bij het kaarslicht van verlangen, wakker, stil de trouw. Zeg dat ik de waarheid zoek, maar nimmer zonder jou.

is gevallen, heerst er rust in onze straat. Maar licht streelt jouw haren, van goud is jouw gelaat. En ik schrijf in gedachten

0: hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond aan het.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Houd. Van Mil Radio.
1: Iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
2: I love because it feels so great.
3: Here's my new philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my gosh.
1: De hitkampioen.

van John Travolta. Met een van zijn souls, Sandy. Natuurlijk, uit Greece. Vrienden, dat was weer de hitkampioen hier op je radio. Ik hoop dat het mee is gevallen. En dat wij weer van jou misschien wel eens een windy kleur kunnen krijgen. Via onze sociale media. Dat is natuurlijk Facebook. Via het bekende kanaal van de hitkampioen. Graag tot een volgende editie. En de buitenwipper voor vandaag is een leuke disco classic van Alicia Bridges. I love the nightlife.

zangeres in 1970 zagen ze licht in Londen. En is de Lighthouse terug van weg geweest in de show. Waar de plaat thuis wordt Love Grows With My Rosemary Goes. Ja, zometeen een fijne. Achter de keuken gedaan. Lekker toch? Ja. Oh. Krijg nu al de kriebels.

plaatjes met gaatjes. 45 toerenplaatjes. Kijk ze glimmen. En ze draaien nog steeds volop. Dit zijn de Stylistics.

0: Was het Jimmy Helms, hè? Ja, met de stylistics. Tuurlijk!
1: En fijne voor achter de keukengordijn.
0: Misschien heb je hem ooit wel ergens in een donker hoekje zien stiekem dansen. Maar goed, vooruit 1986 ging hij helemaal solo, hoor. Ja, toen dacht hij, bekijk het met het toontje lager.
2: Dit is de middel.
0: Hier is Erik Mazie.

0: The Blotins.
1: Juist, inderdaad. Een van de eerste singles werd zelfs gebruikt door Radio Caroline. Het piratenstation. Nou ja, piraten, gewoon vrije radio, jongens. De Caroline, weet je nog wel, en dan met een grote hits. Ach, you've got your troubles. Here comes that rainy day feeling again and again. This golden ring. En juist, dit is de middel van de roadshow. Van langs naar rechts. Van voor naar achter. Hey, hoppakee. Daar gaan we weer. Oh ja, we zijn ook op Facebook. Leuk, hè? Wees welkom bij de club, vrienden. Ik heb voor jullie Life is Life van Alpes.

Dit behoorde dus duidelijk tot de zwarte muziek, lieve mensen. Zwarte muziek, ja. Hoor je het goed? Ik zou het nog wel een paar keer willen zeggen, want ik vind het gewoon lekker, hè, zwarte muziek.

0: Ik associeer me toch ook niet met een wit A4'tje of zo. Goeiedag mensen. Rio de Janeiro, dan gaan Alice en Karen mee hoor. Even de laatste in de show, voor wat betreft vandaag. Makkelijk, ik nog veel bier.
1: Ja.
0: Wanneer? Morgen. Tuurlijk, dan zijn we er weer. Maak er nog een leuke dag van.

0: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandacht.
3: Uur na uur, muziek.
1: Weer of geen weer, op dit

Give Me The Night, een nummer van de Amerikaanse zanger George Benson uit 1980. Het is de eerste single van zijn gelijknamige 17e studioalbum. Je moet het maar doen, hè. Vrienden, welkom. Vandaag dinsdag 22 september. De ingrediënten van dit programma, ja, die ken je al wel, hè? Ja, natuurlijk. Het weerbericht. De huishoudtip. En we kijken wat er vanavond te zien is in de familie en in thuis. Ik heb muziek mee van Pepsi en Charlie. Zangeres uit Vlaanderen, Corina, heb ik ook bij. The Beach Boys, L.D. Barge, Eruption. Ik heb Sly and the Family Stone, ik heb The Zombies. Ik heb Olivia Newton-John en vele anderen. Je hoort het. Reden te over om te blijven hangen, om te blijven luisteren en te genieten. Tweede plaat, Yazoo, dit is Don't Go.

Carly Simon met Why. Ik heb twee bekenden overleden op een 22 september. De eerste, Jan de Hartog, dat was een Nederlands romanschrijver. De man werd 88, overleed in 2002. En de tweede, een Belgisch meteoroloog, Armand Pien. Hij werd 83, overleed op 22 september 2002.

0: Corina met Colorado River. 6 jaar geleden, het was 22 september 2020, blijkt uit gegevens van de Johns Hopkins Universiteit dat er in de Verenigde Staten meer dan 200.000 mensen zijn overleden aan COVID-19. De Verenigde Staten zijn wereldwijd het land met de meeste coronaslachtoffers.
1: Jos van Meer.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Zilver dat blinkt als een spiegel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, doe wat ketchup op een zacht doekje en blink er zilver mee op. Je zal versteld staan van het schitterende resultaat. Ketchup gebruik je ook voor roest. Is je snoeischaar wat roestig geworden in de herfst? Wel, doe wat ketchup op de roestplekken. Laat de nachtje weken en je kan weer verder.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Radio Groothoudert.
1: Weer of geen weer op dinsdag.

0: over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, we gaan eerst even kijken naar Thuis VRT, 20 over 8 vanavond. Femke wordt met haar voeten op de grond gezet. Rosa plant een romantisch etentje. En Cody klopt bij Waldek aan voor advies. De frustraties en onrust dreigen de bovenhand te halen bij Tilly en ze besluit haar hoofd leeg te maken. Maar iemand houdt haar in de gaten. En dan is er VTM 5 over 8 vanavond, Familie. Marcel wil weten wanneer hij Nico's nieuwe grappen mag verwachten. Het dreigt meteen tot een nieuwe aanvaring te komen. En Benny besluit zonder gsm door het leven te gaan. Veronique van haar kant belooft Matthias om geen contact meer te hebben met Lars. En Erik is op zoek naar Sien.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Vivian Newton-John Xanadu. Ik heb drie bekenden geboren op een 22 september. De eerste Belgische zangeres, Anne Christie. Ze overleed in 1984, maar werd geboren 22 september 1945. De tweede, een Italiaans zanger, Andrea Bocelli. Hij wordt vandaag 68 jaar. En dan Eddy Plankaert, een Belgisch ex-renner. Hij wordt er vandaag ook 68.

weerbericht vandaag op dinsdag. 19 graden. De zon is er. Er zijn ook wat wolken. Morgen woensdag 21. Zonnige dag. Donderdag 19. Vrijdag 22 graden. Zaterdag 21. En de top, ja, dat is zondag. Dan moet je zeker buiten. 24 graden, hele dag zon. Heb ik nog volgende week, maandag 22. In Tenerife 27 graden. In Las Palmas 25. In Malaga 26. Palma de Mallorca 30. In Antalya 28. En in Benidorm 25 graden. Bedankt dat u luisterde. Bedankt dat u langskwam. Dit was Weer of Geen Weer. Morgen zijn we terug. Nieuwe aflevering. We gaan eruit met een Franse plaat. Je hoort hem niet zo vaak op de radio. Maar bij ons wel natuurlijk. Claude Berzotti. Dit is Le Rital. Tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de leuk.

zo kijken, ja, de week gaat weer voorbij. Vliegen voor we het weten. Het is weer vrijdag natuurlijk. Hè. Dinsdagmiddag wel van Gert Welkom natuurlijk in de lunchbreak. En we begonnen met onze Dan natuurlijk. Hè. Dan Hartman. En dit allemaal met zijn free Relight My Fire. Ja, als het vuur een klein beetje uitgedoofd is, wel, die man zal wel een klein beetje helpen en blazen dat het weer helemaal oplaait natuurlijk. Hè. Ja. Zo, in ieder geval van harte welkom in deel 1 van de lunchbreak natuurlijk, met alles erop en eraan. Met ons heetste nieuws van toen en de onvergetelijke plaat van de lunchbreak natuurlijk. En we gaan eventjes naar Italië. Hier is Raffaella Carrà en A Farla More Comincia Tu.

Of jij inderdaad in spaghetti bolognese, dat zou wel iets maken natuurlijk. Hè. Deze middag, ja inderdaad wel. Muziek van Raffaella Cara natuurlijk en Parla Mori comincia tu, ja. De ene dag hebben we Eros Ramazzotti en de andere dag natuurlijk Raffaella Cara. Dinsdagmiddag van harte welkom. Hier is Erik Prits en Call on Me.

zomerse muziek op de radio. Natuurlijk wel, het is lunchbreak, dat je doet natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Moet je extra vitamintjes krijgen om deze namiddag nog helemaal uit te kunnen werken natuurlijk tot 5 uur, ja. Als je zo'n job hebt van 9 to 5, wel kan eens geloven dat je over de middag wel eens eventjes een rustpauze nodig hebt, hè. Muziek van Diana King hoort je natuurlijk en dit allemaal met haar... Shy Guy, she don't want no shy guy. Ja, je zal wel eventjes op haar bel moeten kletsen, denk ik. Hier is de Loving Spoonful. Ik heb het toch over de zomer. Dus Summer in the City. Hier zijn ze, de Loving Spoonful.

Zwoele muziek op je radio op een dinsdagmiddag, zoals deze met Carlos Santana natuurlijk. En dit allemaal met zijn Maria, haar sensuele bewegingen. Ja, inderdaad wel. Even je oogjes dicht doen, wel, dat kan natuurlijk. Hè. Maar geen middagdutje doen, hè. Nee. Blijf luisteren naar het lunchbreak, zou ik zeggen, want we zijn er nog tot 1 uur met de nodige muzikale, verteerbare muziekje, staat er hier op het blaadje. Dus dat is wat er op je afkomt natuurlijk. Yes, Perez. En dit is allemaal met zijn Borroquito met zijn hekken ezels. Ja, inderdaad wel. Hier is hij met Borroquito, kom maar toe.

0: que tú, vos un riquito como tú. Que tú y borriquito como tú. Que no sabes ni la ju. Borriquito como tú. Yo sé más que tú y más que tú. Y más que tú y borriquito como tú. Que no sabes ni la ju.
1: Borriquito como tú. En inderdaad, wie anders aan muziek wil, waar je happy van wordt natuurlijk. En de lunchbreak vanaf de branding van de Noordzee, als het ware. Het was Perret dat je hoorde en Borriquito. Vroeger kreeg je zo van die chocolaatjes met een rood bandje er rond. Wel, dat waren Perret. Daaruit haalde hij zijn naam natuurlijk. En moet je zeggen, het is om je vingers af te leggen, deze plaats. Ja, inderdaad wel. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor het tijdstip van 1:30. En dat is niemand meer, niemand minder dan... Will Smith, and here's him at Miami.

0: Lunch Break, Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goeie dinsdagmiddag. We gaan beginnen aan het lunchbreak Breaking News van toen. Als u nog aan tafel zit, smakelijk eten deze dinsdag. En op deze dag in 1999 scoort Robbie Williams een nummer 1 hit in Engeland met het nummer She's the One. Het nummer wordt geschreven door Carl Wallinger van de band The World Party. Een voormalig lid van de Waterboys, als u ze nog kent van Hole of the Moon natuurlijk. Hier is Robbie Williams en dit allemaal met zijn She's the One.
2: That's entertainment right there. That's beautiful. Thanks, baby. I've got one of these. I'll give it you back.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Voor de mensen die gisteren opgelet hebben, ja, het was een addertje onder het gras natuurlijk. Hè. Dat is onze hit-up voor deze week tot en met vrijdag. Bruno Mars en Risk It All. Hey, bijzonder gezellig deze dinsdag als je erbij bent, want we zijn er tot 1 uur met de lunchbreak natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Inderdaad wel. En als je nog aan tafel zit smakelijk eten, verslik je er niet in, zou ik zeggen. Want hier is Earth, Wind & Fire en dit met hun Star.

eventjes lekker wat funky music op je radio natuurlijk. Net allemaal met Earth, Wind and Fire en Star. Kijk maar eens eventjes naar buiten deze avond. Wel, als het helemaal helder is, wel, dan zal je er wel een paar kunnen spotten, denk ik wel. Hè? Ja, inderdaad wel. En als je een beetje geluk hebt, de maan erbij, ja. Dinsdagmiddag, hey, van harte welkom. En een klein beetje met dit, ja, hoe moet je zeggen, een kikker in de keel, maar... We zijn er voor jou hier op de radio natuurlijk. Iedere dag weer opnieuw tussen zondag en vrijdagavond. Vrijdagmiddag natuurlijk. Hè. Hier is Denise Williams. And too much, too little, too late. Oh, dat is nu spijtig zeg. Hier is Denise Williams.

Inderdaad, tot en met vrijdag is onze artiest van de week natuurlijk. Ik heb het al over Madonna, ze is weer helemaal terug natuurlijk. Ja, en daarom eventjes haar in het zonnetje zetten. Waarom niet? Ja, ze is al ouder dan 60 jaar. Als je zo eventjes naar die foto's van tegenwoordig kijkt, wel, ja, het zal ook wel een klein beetje EI of IE inzitten, denk ik wel. Maar ze ziet er nog altijd fantastisch uit natuurlijk. Ik hoop dat ze er zo fantastisch blijven uitzien natuurlijk. Hè. Madonna dus en Like a Prayer hier deze dinsdag in de lunchbreak. En als je pas afstemt, wel van harte welkom. Stay tuned, zou ik zeggen, op je fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou hier iedere dag weer opnieuw natuurlijk. En hier is Frank Valli. En er is geen twijfel aan. Hier is hij met Grease.

0: me laten vertellen dat achter het motto van dit liedje gewoon jezelf blijven. Dat is het voornaamste wat je kunt doen natuurlijk.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Oh, is het alweer zo laat. Wel, de toetjesplaat van de dag. Wel, eventjes kijken. Hier is de Miami Soul Machine. Ja, hier zijn ze met Dr. Beat. Wat mij betreft graag tot morgen woensdag. Bye bye. En bedankt om te luisteren naar de lunch.

0: Ik grijsde door, heel verre streken, steeds mijn ogen uitgekeken naar al wat ik zag. Om heel veel wijsheid te vergaren, studeerde ik 20 jaren, 18 uur per dag. Ik dacht dat ik van alles, alles wist, maar hoe verschrikkelijk had ik mij vergist. Want op een keer vroeg mij een heer, nou excuseer dat ik geneer, maar ik had graag een antwoord op mijn vraag. Waarom,
1: waarom
0: zijn de banaantjes krom? Waarom, zeg mij, waarom?
1: Waarom
0: is dit feit niet uit te leggen? Omdat vele mensen zeggen dat in vruchtjes zonder pit gewoonlijk er geen beentje zit. Waarom,
1: waarom
0: zijn de banaantjes krom? Waarom, zeg mij, waarom?
1: Waarom?
0: Ach, het zou ten alle tijden alle mensen wist verblijden als men zeggen kon waarom. En sinds die tijd ben ik gaan zoeken in de verst gelegen hoeken die ik vinden kon. Of er toch niemand was in leven.

0: in Noord-Afrika. En keer op keer vroeg ik toen weer, nou excuseer dat ik geneer, maar ik had graag een antwoord op mijn vraag. In Holland, waarom?
1: Waarom?
0: Zijn de banaantjes krom? Waarom? Zeg mij waarom?
1: Waarom?
0: Is dit feit te expliceren, omdat mensen pretenderen dat die vruchtjes zonder pitabitude er geen beetje zit? Waarom?
1: Waarom?
0: Zijn de banaantjes krom? Waarom? Zeg mij waarom?
1: Waarom?
0: Ach, wat zou mij raviseren, moest u het mee detailleren als men zeggen kon waarom? In Spanje, quizzas. Quizzas vorm del bananas. Quizzas, quizzas, quizzas. Io te quiero, mio madre, un acquerto mio padre. Io abbe bulletto re andando a caffè ore. Quizzas. Quizzas vorm del bananas. Quizzas, quizzas, quizzas. Io se arriva a Spagna, franco est una banagna. Quizzas, quizzas, quizzas. In Frankrijk. Pourquoi les petites bananes vont-elles comme ça? Pourquoi, dites-moi, pourquoi? Oh, je voudrais que tu m'expliques cette forme excentrique. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'os dans ce petit machin-là. Pourquoi les petites bananes vont-elles comme ça? Pourquoi, dites-moi, pourquoi?

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio. Menno Dekker.

0: Charlie Puth en Meghan Trainor. Marvin Gaye, daar hing het over. En dit is ook het duo Pieter Reumer en Leen Jongewaard. En het gaat over vissen. Daar heb ik helemaal niks mee. Maar misschien jij wel. Dan zou ik zeker goed luisteren.
1: Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen.

0: willen
1: nou, zeg het eens.
0: Vissen.
1: Leuk liedje uit 1970 maar liefst. En je hoorde Piet Reumer en Leen Jongewaard.
2: Jawel.
1: Dit is Harry Styles. Met een nummer uit 2017. Dat is wat recenter, hè? En het gaat over een dame met de naam Carolina.

kabaal, zeg. Harry Styles en Carolina. Nou, we gaan het even rustiger aandoen, hoor. We gaan het eens eventjes over het huwelijk hebben.

en een heel klein beetje Engels. Via Conin. Ga via mij. Zal het wel betekenen. Uit 1981. Zo, we gaan meteen in hetzelfde ritme verder met Eva de Rover. Uit België. Ja.

Mooie muziek van heel lang geleden. Hij hoorde BJ Thomas. Send my picture to Scranton, PA. En dat is de aanduiding van een plaatsje in Amerika. Jawel. En deze meneer, die kennen we allemaal. André van Duin. Want het is zomer. Nou, dan draai ik hem maar.

0: zijn alweer richting het half uur aan het gaan. André Verduin horen we met, want het is zomer en we gaan schakelen met Wiebe.
1: Deze drie, zo.

geweest.

comme le vent qui fait chanter le violon.

es pour moi la seule musique.

0: George.
1: Dalida. Met een rollende R. Maar ze kwam ook niet uit Frankrijk, maar uit Egypte. Ja. Samen met Alain Delon. Een nummer uit 1973. Parole, parole. Daar mag je eigenlijk niet doorheen praten, Dekker. Nou, dat doe ik dan ook.

0: binnen zonder klok. Calling you up. Nou, doe je voordeel ermee van 2 jaar terug. Charlie Bliss heet ze. Dan weet je dat ook weer. Knal, boom, uit.
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: Dan maar even naar muziek uit 2016. Van Hemingway. Unified bij Dekker Radio.

Mooi lied van Rob de Nijs. Het werd zomer in 1977 had hij deze hit al. Een jaartje of twee geleden, waar de Bekker Radio Studio staat, in de buurt van Amersfoort is dat, kon je deze meneer tegenkomen op het terrasje. Echt waar. Gino Vanelli woonde een tijdje in Amersfoort, inderdaad.

Sherry is een dame die uit Suriname komt. En die had dit hele leuke liedje net de hele tijd geleden in de jaren 80. Hey, ik was eens in Amerika, in Florida. En ik hoorde een discjockey op een radiostation zeggen: Sooner or Later. Want dat is de titel van dit nummer, van The Grassroots. Sooner or Later.

0: Ooit ben ik een keer aangehouden op de snelweg in Amerika, in Florida. Ik denk, oh, wat gebeurt er nou, zeg. Ik kreeg zo'n politie patrolcar voor me. En met zwaailichten en toestand mijn auto was al duidelijk. Ik moest stoppen. Maar ik had niks fout gedaan.
1: Dekker radio.
0: Nee, ze zochten het type auto waar ik in reed. Maar ja, dat was een huurauto. Nou, dat was wel gauw duidelijk. Ze lieten me meteen doorrijden.

0: waren ooit de eerste stappen in de muziekwereld voor deze dame. En het sloeg aan, dat was Tracy Ullman en Breakaway.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

grote successen van deze formatie kan je absoluut ook tellen op ene hand. Deze van de Maisonettes met de Heartache Avenue. Zometeen terug naar de hitparades van 1963 met de Big O, Roy Orbison, maar eerst Wim Soetaert.

dikke sigaar in de hand en een goed glaasje wijn erbij. En dergelijke platen, daar kan hij gewoon fantastisch tegen zeggen. Het was Mr. Roy Orbison en In Dreams. Ja!

Je radio op volle kracht op de saaiste dag van de week. De dinsdag met Gary Pond. Dat was Thunder in die Turbulentie Show. En deze meneer ken je ongetwijfeld wel nog. Dit is Boy George onder de noemer Culture Club. Met een van hun allergrootste hits.

Dat zijn zo van die dansbare hits dat je niet moet vragen aan mij om te gaan dansen. Coast to Coast en Do the Hucklebuck. Geef ons maar het nieuwe geluid van Karol G en Bruno Mars met Still.

0: die Alison Moyet, die maakte het mooi weer in het verleden bij Yazoo, dat je ongetwijfeld nog kent van John Gow. Dat was Invisible.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Dankzij het internet hoef je absoluut geen enkele aflevering van die turbulente show te gaan missen. Rock This Town, dat waren de geluiden van de Stray Kids. In 2015, 11 jaar geleden, scoorde Justin Bieber met

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: Vlaamse Retro. Een programma om echt naar te luisteren.
4: Peter, op de mix.

0: jou. Wij draaien de Vlaamse oldies voor jou. Vlaamse retro met Peter Abbelos. Vlaamse retro, de mooiste Vlaamse oldies. Dus uiteraard speciaal voor jou.
1: Welkom bij Vlaamse retro. Vlaamse retro met Peter Abbelos.
0: Ja, dat waren nog de Romeo's met welkom op ons festival. En nu Danny Fabri.

ja, ga nooit alleen naar Venetië. Dit is een bekend nummer van de Belgische zanger Will Tura. Hij bracht dit nummer uit in 1983 op zijn album Tura 83. En uiteraard, dit liedje vertelt dat Venetië zo'n romantische stad is dat je er echt niet in je eentje naartoe moet gaan. Je kunt de sfeer van dit nummer en andere hits herbeleven hier bij Vlaamse Retro. Zet de volume klik.

0: Welkom terug na de commercials. We'll be right back.
1: Radio Groothout Heldert. Familie Radio.
2: Jongens, ik ben er klaar voor. Ga met die banaan.

Ja, Tony Sandler met Gita Gitarina. En dat bracht ons bij een bekende Vlaamse slagerlied van de zanger Jules Harris uit 1973. Het nummer werd uitgebracht op een vinylsingle. Hij was destijds ook de titel van zijn gelijknamig album. Hier komt het, Meisje van mijn...

Ja, een meisje van mijn dromen van Hugh Harris. Het liedje is een Nederlandstalige bewerking van het Duitse nummer So We Do. Het vertelt het romantische verhaal over het vinden van de ware liefde. Hier is...

0: Welkom terug na de commercials. We'll be right back.
1: Dit is Radio Groot Haaltert.
2: Tijd vliegt voorbij, maar de hits van toen vergeten.

De tijd van toen. De tijd van toen. Met de mooiste liedjes en melodietjes.

Ja, ja, Ray Funky met Vergeet Mij Nietje. Maar je weet het niet, het is een charmant en nostalgisch nummer van de Belgische zangeres Terry Lamoe uit 1963. Het nummer werd destijds uitgebracht als een fysieke vinylsingel en zij zong dit in de gloriedagen van de Vlaamse variété en slagermuziek en stond bekend om haar vrolijke en romantische nummers. Wij gaan even luisteren.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood aan het.
2: The Dance Experience. 90s forever. Memory after memory. We bring you the best of this beautiful decade, the 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time. Please give it up, DJ Kickin'.

de discohit uit 1982 van Casey en de Sunshine Band met Give It Up. We blijven in die discosfeer, maar dan met een Nederlandse groep die toch enkele hitjes heeft gemaakt. Spargo met

hits van de Zweedse groep ABBA uit 1981 met One of Us. Blijf luisteren, want krijg je zo dadelijk nog leuke muziek van Alison Moyet met The Dead Old Devil Called to Love uit 1985. Maar eerst Paul McCartney en Michael Jackson.

We draaien niet zoveel jaren 60 hier in mijn programma. Meestal jaren 70, 80 en 90. Maar ik heb toch wel heel veel respect voor deze dame. Aretha Franklin met Respect uit 1967. En voor deze Belgische dame, daar heb ik eigenlijk ook wel

0: weer bij jou.
1: Zou hij ze echt wel geteld hebben? Barkeil met 1000 terrassen in Rome. Ik heb er eventjes ChatGPT op losgelaten. En die kan alleen maar zeggen dat er in Italië maar liefst 180.000 vergunningen zijn voor een buitenzitplaats. Maar specifiek over Rome kan het niet zijn. Dus volgens mij is het toch wel een beetje meer als 1000. Maar goed, beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier.

0: vandaag hier op de radio met als opener in 1957 de Everly Brothers, Wake Up Little Susie. En je aangenaam, Arnold is de naam. Tijd om terug te vliegen naar 1974. The Jukebox Jive and the Rivets.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Bij midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein terpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groeder dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met huurschoenen woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

wat doe je dan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur.

en de Jorn Heverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen tussen de velden, op een wele. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af, schettigen zij met je gat.

0: Nicola Di Bari met het origineel van de allereerste keer. Gigi Raimondo van de Handel Gold Collectie. Hey, Old Gold met nu Cool and the Gang en Celebration.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold Collectie.

Lucy Newton en Playing with the Queen of Hearts hier bij ons in de All Gold collectie. Om naar het einde alweer van deze All Gold collectie met de Spinners en Cupids.

0: difeso, bene? Vinci e trovi.
1: Het muzieklabyrint.
2: Oh, oh, oh, la, la.
3: En hij mag gezien worden ook, is zo belangrijk.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Radio Groot Aandacht. Familie Radio.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizon

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid. De oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt, de morgens.

0: En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: My nearsighted turtle just married an army helmet.

hij van zijn leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden. Keert om met een detailier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt. En het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Nu doodstille God verlaten. Laat de boom nu maar zwijgen en dat gras niets vertelt. En de wind moet ook maar niet zingen. Dat je er een dood tot niets geteld. Dat waren al te schrikkelijke dingen. Zeg, het gaat al goed, er is welvaart in het land en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand, maar juist om de oorlog te beletten. En grote raketten, atoom in de top, we mogen toch experimenteren. En we mikken wel een keer naar elkaar zijn kop, maar juist om ons te amuseren.

grootvader, altijd iemands kind. Duizend en duizend soldaten. En nog duizend en nog duizend soldaten.